En skielijk is jij vrij. Als jij op niemand leunt. En niks van niemand vraagt. Dan hoeft niemand jou te steunen. En hoeft niemand

mij nog lang niet gelos. Ik zit in Vietnam om weer te leer verlangen. Slaap in Praag om die jacht te voel knaag aan mijn ziel. Zoals ik om die wereld viel. En Tokio voor het zielig nou.

maar in Duitsland voel ik goed verlaten wees. Leonard Cohen, die ou Jood, wordt mijn dagelijkse brood in München Lackbach, sing hy halleluja. Ik liebe dich en such, ik lieg, maar ik dacht ik stoot en wacht voor die hemel waar het wemel van Cohen's en Klausen, Banksy en Petrus bij die poort. Jouw bogger was het moord, zo weet ik waar ik word. Zwart zoek zwart.

Maar dat is recht nog na. Van is krans, bibber van die babiaans, die magic van ons laatste trans. Karel, bring haar huis toe. Die spatsels van moerbij wat vlek.

Dus ik sta met 10 minuten 12, ik amako 55 minuten te zien. Kijk er gewoon, ik eis ik 5 minuten te zien. Gewoon go, zie ik hoe het is dat je in ieder amate kwam. Het programma, wat is dan moet weten met de groep programma go, voor ik hoe het is aan kan kutten team. Kijk hoe het is dat ik kijk er aan te komen. Timo kanu kunisa kiri september en koe ma kunisa timo te utirika kwa te kaiko anka te kwa khanitio te kunisa nko kehetam uruti kwa nehe tirika kwa te ansi kehetam atahate kuwa go kui khanka wa hukube maratimu kehetam atakuwa kwa ha kehetam te anako te tati kone tirika kwa kate ansi na kote maka kwa ratatam tazi kaiku ziki te tia kre kerendiko mati programe nge te anka te vadisan motvieta mieti zikim nuk eisi ka firi khamani tezdemu eya kwa hango programe siya kukheri tati in irek amati kwa kham nuk programe siwa kheri uikite ya kwa ham vadisan motvieta mieti zikim tin ritkams kato seta imata programe kim mandakhan eikiti tia tarana kaeten to kikusitu tkharazim an kounisa tseka tot unkaraka eya khoti Christina soti tek ayukta titkams ka khavana khati ay kwa go.

Natalia Dokko met Respira. Ons beweeg volgende na Italië vir die nieuw klassieke klavierharmonie van Andrea Vanzo. Hierdie genre verbind die struktuur van klassieke muziek met die moderne gevoel van minimalistische popmuziek en rolprentmuziek. Hier is sy kompositie The Butterfly.

Prachtige zwevende klavierklanken daar van Andrea Vanzo in The Butterfly. Vanaf Italië reis ons nou naar Melbourne in Australië voor die indie folk muziek van The Paper Kites. Hulle het hierdie snit oorspronkelijk in een houtskuur op een plaas opgeneem, wat daar die natuurlijke intieme akoestische klank verklaar. Luister in alle gewilde treffer Bloom.

Sinetera deur Ariel e Calibano. Ek speel volgende vir jou musiek deur een van Spanje se mees bekroonde rolprentkomponiste, Alberto Iglesias. Hy is veral bekend vir sy jarelange samenwerking met die regisseur Pedro Almodovar en gebruik graag cello en viool solos om menslike emosie uit te beeld. Hier is die titelsnit uit die bekroonde rolprent Hable con ella.

Alberto Iglesias, hable con ella. Ons blijven eerst in een heerlijke rustige luim en wend ons naar een ware icoon van die zilveren doek. De Italiaanse actrice Sophia Loren. Buiten haar glansrijke Hollywood loopbaan het sy ook talle nostalgische Italiaanse en Neapolitaanse liedjes opgeneem. Hier is Perché Domani, wat omdat more of want more in Italiaans betekent.

Sophia Loren met die deur drink te nostalgie van Perke Domani. Vanaf Italië neem die Griekse komponis Evanthia Rebotsina ons op een nostalgische rit met een van haar gewildste composities getiteld Carousel.